kashilale wo hitikale hoyate nagitankale tonkashilale hakisitale hoyate wakatankale onkashilale wo hitikale hoyate nagitankale tonkashilale hakisitale hoyate wakatankale onkashilale wo hitikale hoyate nagitankale tonkashilale hakisitale